0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Het getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam om het leven. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt. Er vielen 3 doden en 4 gewonden. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar er werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En dat komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: King

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt en vielen 3 doden en 4 gewonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Komende dag gaat hij met president Trump praten in het Witte Huis. En ook gaat Netanyahu naar de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Dat getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam erbij om het leven. In honderden vliegtuigen van Boeing zijn stoelen verkeerd gemonteerd. En dat kan gevaarlijk zijn bij een noodlanding. Ze kunnen losschieten, waardoor passagiers gewond kunnen raken. En ook kunnen de stoelen de nooduitgang blokkeren. De fout is ontdekt bij inspectie van Amerikaanse toestellen, maar het kan zijn dat Boeings en andere landen ook die fout hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. Een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar nog een veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. En de komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Kink.

0: ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. De man die zaterdag in Berlijn inreed op een Pride-optocht werd door de Duitse veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Er was een camera op zijn voordeur gericht en daar was te zien hoe hij vlak voor de aanslag zijn huis verliet, schrijft een Duitse krant. Door zijn actie kwam een Poolse vrouw om het leven. Er zijn tientallen gewonden. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. En een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken al snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het tot 30 graden worden.
1: Kink.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Is ja? Echt serieus?
6: Oh.
1: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze een kwart minder uitstoten en daarom mogen ze minder koeien houden. Ze reden met trekkers naar Borculo om een protestbrief te overhandigen en reden ook door Zwolle rond en op viaducten en langs de snelweg. Een zwemmer is gisteravond overleden bij het strand van Oostkapelle in Zeeland. Hij raakte in zee in de problemen en werd door een strandwacht uit het water gehaald. Ze probeerden hem op het strand nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Wie het is niet bekend. De politie van de Amerikaanse stad Seattle denkt dat er 3 mensen betrokken waren bij een schietpartij afgelopen weekend en geen 2. Eentje werd gedood bij de schietpartij en er is er eentje opgepakt. De derde zou nog op de vlucht zijn. Het is een jongen van 15. De schietpartij was tijdens een festival. Er vielen 3 doden. Een van de natuurbranden in de buurt van Bordeaux is onder controle, maar nog lang niet uit. Het blussen gaat onverminderd door. Een andere brand is nog groter en bedreigt de stad. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Volgens de NOS is de brand zo heet dat hij zijn eigen wolk heeft gecreëerd. Daar komt wind uit die het vuur nog verder aanwakkert. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder en het wordt maximaal 30 graden vandaag.
12: Dit is even de hart van de ANWB.
13: Er staan een paar files. Het is niet heel druk. Dat komt natuurlijk door de vakantie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ligt iets op de weg tussen Nieuwebrug en de Meer. Een 6 kilometer file, een kwartier vertraging. De weg is weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen Knoppen Zonzeel en Dordrecht. 6 kilometer file door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging.

0: Axl Rose die krijgt zo nu en dan wel wat commentaar als hij weer ergens live heeft gestaan met Guns N' Roses. Van, oh ja, die stem, dat gaat er helemaal nergens meer over. Hij moet ermee stoppen en dat soort dingen. En waarom betalen mensen hier geld voor? Nou, omdat ze Guns N' Roses live willen zien. Maar ik heb ook zoiets van, misschien verdient Axl Rose een beetje meer waardering. Want ga jij maar in Sweet Child of Mine hardop meezingen. En dat dan 30 jaar lang. Ik ben na 3 minuten is mijn stem al op, hoor.
1: De zomer van Kink.
0: Hey, goedemorgen. Dinsdag 28 juli. Je dag is begonnen. Deze dag, hopelijk mooie dag van deze zomer van Kink. Ik ben Jim. Hallo, hallo. Het is 7:10 geweest. Geen Michiel Veenstra inderdaad. Die is aan het genieten van een welverdiende vakantie. En daarom hoor je mij de aankomende 2 weken in de ochtenduren van de zomer van Kink. Ja, Jim, wat is de zomer van Kink? Dan vraag je misschien af. Nou, gewoon een zomerrooster. Zo simpel is het. Een iets wat aangepaste programmering, zoals dat dan heet. Maar dat betekent wel dat er veel leuke dingen zijn. Waaronder ook het bandshirt-verzoek. Als je een bandshirt draagt vandaag, of morgen, of overmorgen, of maakt eigenlijk niet uit. Als je tijdens de zomer van Kink een bandshirt draagt, stuur dan een foto van jezelf met het bandshirt aan. En dan draaien wij, of ik en mijn collega's, draaien dan de desbetreffende artiest. En dan kan het ook zomaar zijn dat we dan een shirt naar jou opsturen, namelijk het nieuwe Special K-shirt. Wat nu verkrijgbaar is op kinkstore.nl. Maar die krijg je dan cadeau, voor de duidelijkheid. Vandaag wordt een warme dag. Gisteren was het nog een beetje koel, maar vandaag kan het zomaar zijn dat het kwik tot de 30 graden of zelfs daarboven stijgt. Mocht je naar buiten moeten of willen. Willen is sowieso wel een dingetje, maar zorg er dan voor dat je zonnebrandcreme meeneemt. Dat je goed insmeert, want het gevaar op verbranding is hoog. Dus wees voorzichtig, zorg goed voor elkaar en laten we er samen een fijne dag van maken. Ik draag mijn steentje bij. In de vorm van Final Alternative Rock live zometeen I Alone. Maar eerst die nieuwe single van Editors, een nummer waar ik echt verliefd op ben.

Gewoon hier op Kink, Alternative Rock Radio. Ik heb het genot gehad om dit jaar naar Rock Werchter te kunnen. Was voor mij de eerste keer Werchter. Ik vond het echt waanzinnig. Ook wel een beetje overweldigend met hoe groot het was. En vooral hoeveel toffe acts er waren. Continu eigenlijk keuzes maken. Een beetje het Kill Your Darlings principe. Iets wat aankomende weken ook nog gaat gebeuren op allerlei festivals. Ongetwijfeld. Maar waar ik gelukkig dan wel bij kon zijn, dat was Mumford & Sons. De eerste headliner van Rock Werchter 2026. En het was echt helemaal te gek. Even herinneringen ophalen met Rushmere. Don't she

0: Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: 19:30. Kink. AMT Headlines.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederland negeert een deadline van de rechter in de klimaatzaak over Bonaire. Voor vandaag moest er een begin van een plan zijn om Bonaire beter te beschermen. Maar dat is niet gebeurd. Schandalig, zeggen juristen tegen de NOS. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen en werd weer vrijgelaten. Hij werd nog gemonitord met een camera, maar kon toch ongehinderd zijn huis verlaten. Een uur later reed hij in op de menigte. En in honderden vliegtuigen van Boeing, de 737 MAX, moeten de stoelen worden gecontroleerd, zegt een luchtvaartwaakhond in Amerika. Ze zijn misschien verkeerd geïnstalleerd en dat kan met een noodlanding gevaarlijk zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar de wolken trekken snel weg. Het wordt vandaag 30 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam file tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht van 5 kilometer een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Bij Dordrecht zelf staan een file op de A16 vanuit Breda bij afrit Dordrecht Centrum 3 kilometer. En de vertraging is

Het is een overweldigende, toffe periode geweest voor Youngblood. Met de release van het album Idols en ook de uitbreiding daarvan. De expansion, zou ik dan in mijn gamerstaal willen zeggen. Idols 2, veel opgetreden ook. Soms dan werd het een mentaal ietsjes te veel, maar... laten we hopen dat hij er helemaal bovenop komt. Hij krijgt in ieder geval wel altijd een kick als hij op het podium staat. Youngblood dus, Suburban Requiem hier in de Zomer van King. Daarvoor ook nog Oasis en Live Forever. Dat is toch maar een beetje de vraag of Oasis volgend jaar dan die EU-tour gaat doen. Die Europese tour waar de geruchtenmolen al een tijdje flink door aan het draaien is. Maar dat komt dan ook een beetje door Oasis zelf. Liam Gallagher die dan bijvoorbeeld roept, oh, gaan we volgend jaar naar Rome? Ja, tuurlijk, joh, tuurlijk komen we volgend jaar naar Rome. Maar ja, in wat voor context bedoelt hij dat dan? Nou, laten we hopen dat in ieder geval een deel van die geruchten waar zijn. Of dat de geruchten eigenlijk waar zijn dat ze naar Europa komen. Mogen ze wat mij betreft Nederland niet skippen. Want nou, als iemand die dan vorig jaar bij die reunietour was, mag je niet missen. Hey, goedemorgen, dit is de Zomer van Kink. Jim hier in plaats van Michiel Veenstra. Zometeen, om toch de warmte, ja, alvast een beetje voor te bereiden op de warmte van vandaag. Pyro van Kings of Leon, ook U2, komt eraan naar Puddle of Mud. Dit is She Hates Me. Goedemorgen.

Serious Ways van U2 in de zomer van Kink. Goedemorgen, Jim hier. En niet alleen maar hoor je op Kink de classics als het gaat om de fijnste alternative rock, maar ook nieuw werk. En het is dan helemaal tof als er een hele toffe Nederlandse band is die dan met wat nieuws komt. En dat dat dan ook nog eens gigatof klinkt. Nou, dat klinkt wel meteen heel erg... Ik voel me meteen heel oud als ik... Gigatof. Mega ultra vet. Maar dat vind ik wel. In ieder geval als het gaat om deze nieuwe single van Cloud Surfers. Dit is Ifs, Buts en Maybes. Nou, die zijn er niet, want het is van...

0: Er is geen twijfel over mogelijk. Hoe vet deze single is wat mij betreft, ook al heet het dan Ifs, Buts en Maybes. De nieuwe van Cloudsurfers hoorde je zojuist hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink, met zometeen genieten van onder andere de nieuwe single van Violet Girl. En ook Blur komt eraan met een country house.
1: Kink.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederland negeert het vonnis in de klimaatzaak over Bonaire. De rechter vindt dat Bonaire beter beschermd moet worden tegen de stijging van de zeespiegel. En Nederland moest voor vandaag een begin van een plan laten zien. Dat is niet gebeurd. Het kabinet zegt tegen de NOS dat het wel komt op Prinsjesdag. Juristen vinden het een schande. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen. Hij was vrijgelaten en werd nog in de gaten gehouden, schrijven Duitse media. Er hing een camera bij zijn huis die registreerde dat hij zaterdagavond wegging. Een uur later reed hij in op de menigte. Oekraïne heeft afgelopen nacht bijna 400 drones richting Moskou gestuurd. Volgens de Russische autoriteiten zijn de meeste uit de lucht geschoten voordat ze de hoofdstad bereikten. Vlakbij Moskou raakten wel enkele woningen beschadigd. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. En honderden Boeing 737 MAX-vliegtuigen moeten misschien worden gecontroleerd. Een Amerikaans luchtvaartwaakhond heeft meldingen gekregen dat stoelen in sommige toestellen verkeerd kunnen zijn gemonteerd. Als het inderdaad zo is, kan dat bij een noodlanding gevaarlijk zijn voor passagiers. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder. Het wordt maximaal 30 graden.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen Knoopend Kruisdonk en Elslo. De vertraging is een half uur. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knoopend Batendorp en De Hocht 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. N210 Schoonhoven richting Rotterdam is dicht bij de Algrabrug. Er staat 3 kilometer file.
14: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorwald.
0: Zometeen Bug in the Cake van Violet Grohl. Eerst Blur. Dit is Country House. Kink.

0: Violet Grohl, je hoorde Bug in the Cake.
1: De zomer van Kink.
0: Sowieso een mooi jaar geweest voor Violet Grohl met het releasen van haar debuutalbum. En dat is wel grappig, ze heeft dus een lijst samen met Letterboxd heeft ze gepubliceerd. Met films die haar inspireerden om het album te maken. En veel David Lynch zit ertussen. Twin Peaks wordt onder andere genoemd en ook de psychologische thriller Lost Highway. Misschien moet ik die ook maar eens een keertje op mijn watchlist kijken. Heel veel films uit de jaren 90 en 80 valt dan ook op. Welkom bij de Zomer van Kink. Goedemorgen, het is 11 over 8. Jimmy is zo. Mocht je Violet Grohl trouwens nog een keer live willen zien. En je hebt tickets voor Lowlands. Dat is al een heel, heel groot toeval als je dat beide hebt. Maar zet dan sowieso Violet Grohl op je lijstje als je naar het Lowlands Festival gaat. Want daar is zij ook te vinden. Goedemorgen dus. Welkom bij de Zomer van Kink. Jim hier in plaats van Michiel Veenstra. Die is aan het genieten van een welverdiende vakantie. Daarom ben ik er. Ik zie ook veel medekinkers die aan het genieten zijn van deze dag. En van de fijne alternative rock die je op Kink hoort. Michiel die zegt, een andere Michiel die zegt via de Kinkapp goedemorgen. Rick die zegt, hey Jim, goedemorgen. Noureddin is er ook bij, goedemorgen. Jim, ouwe kanjer. Hey Noureddin, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Ronin die heeft Kink ontdekt. Die zegt, dit is de eerste en enige radiozender die ik Radiohead heb horen spelen. En ik ben blij dat ik jullie heb gevonden. Nou, dat vind ik heel blij om te horen. Radiohead, Foo Fighters, Madness bijvoorbeeld zometeen. En ook even de Hives, even wakker worden. Laten we dan ook meteen een fikkie steken. Of in dit geval een bom laten afgaan. Dit is Tick Tick Boom op Kink.
2: All right. Troy Green.

0: altijd gaan. One step beyond. Je hoort dus juist Madness hier in de ochtend van de zomer van Kink. Goedemorgen.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: En tijdens de gehele zomer van Kink gaat het om bandshirts die je draagt. Er komen meer dan genoeg momenten, zeker aankomende week komen eraan, dat je wellicht denkt, goh, dit shirt, dat draag ik nu. Dat raakt heel erg bezweet, dankzij veel warme temperaturen. Dus kan je wel een nieuw t-shirt gebruiken. Nou, draag je een shirt van je favoriete band, dan wel artiest? Maak dan even een foto van jezelf. Stuur deze door via de Kink-app. Niet alleen maar draaien we op Kink, dan de desbetreffende artiest, dan wel band. Maar dan krijg je ook nog eens, als je althans mij of een collega DJ aan de telefoon krijgt, een Special K Kink t-shirt. Ja, er is een nieuw Kink t-shirt is er beschikbaar op kinkstore.nl. Echt wel een tof design. Wil je die hebben, zorg er dan ook even voor dat je zo'n foto doorstuurt met jou en je favoriete bandshirt, dan wel artiestenshirt aan, die je aan hebt. Ga ik er zometeen ook weer eentje uitdelen. Lijkt me leuk. Ook Tudor Cinema Club en Deus komen eraan naar Biffy Claro. Dit is Many of Horror.

0: liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor mijn Mediamarkt members. Mediamarkt.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: 8:30. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Onderzoekers weten van wie de gevonden lichaamsdelen zijn die aanspoelden op Texel 3 jaar geleden. Ze blijken van 2 jonge mannen uit Afghanistan die waren gevlucht, meldt NA Nieuws. Hun nabestaanden zijn ingelicht. Een jaar na een alarmerend rapport over jeugdgevangenissen is er nog niks verbeterd. De kinderombudsman zegt tegen Nieuwsuur: op deze manier kweken we de criminelen van de toekomst. Er is bijvoorbeeld veel te weinig onderwijs. België heeft 2 jaar geleden een aanslag verhinderd op de Pride in Leuven. Via een undercoveractie werden 2 verdachten opgepakt. Ze staan later dit jaar voor de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend is het hier en daar bewolkt, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt 24 tot 30 graden.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Het is duidelijk zomervakantie op de weg. Weinig files op de A2 Maastricht richting Eindhoven valt des te meer op de file door een ongeluk tussen Knoopend Kruisdonk en Elslo van 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan een half uur. Een ongeluk bij Amsterdam op de A10 richting Knoopend Amstel geeft minder vertraging. Bij Amsterdam Oud-Zuid is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is

0: Queen of Peace. Hier in de ochtend van de zomer van Kink. Bijna 8:45. Goedemorgen.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Als je een bandshirt draagt tijdens de warme zomerdagen, de hete zomerdagen die eraan komen, zorg er dan voor dat je ook meteen even een foto ervan maakt en die doorstuurt via de Kink-app. Voor je het weet hoor je de desbetreffende band dan wel artiest op Kink. Dat niet alleen, als je wordt gebeld door mij of een van mijn collega's. Dan maak je ook nog eens kans op het Special K Kink T-shirt. Ja, er is een nieuw Kink T-shirt beschikbaar in de Kink Store. Te vinden op kinkstore.nl. Aan de telefoon nu Rick. Rick, jij hebt een shirt van Enter Shikari. En daar zit een verhaal achter, toch?
2: Ja, nee, zij sponsoren al een paar jaar een voetbalclub in de derde divisie hier in Engeland. En aangezien ik zo'n beetje alle shirts van Enter Shikari in mijn kast heb liggen, heb ik ook de voetbalshirts aangeschaft.
0: Ja, het gaat om St. Alban. Daar komen ze vandaan ook, geloof ik. Althans, ja. Een aantal van de bandleden op z'n allerminst. Dus zij hebben inderdaad, zij sponsoren al een tijdje de lokale voetbalclub. Dat vind ik dat toch wel leuk.
2: Ja, ik ook.
0: Heb je daardoor ook die voetbalclub een beetje gevolgd? Of zeg je nee, het is voor mij echt puur en alleen wat je al zegt. De hele kast staat vol met Enter Shikari, daar gaat het om.
2: Ik vond de shirts ook wel mooi, maar ik heb daar verder. Ik ben ze niet echt aan het volgen. Nee. Ik weet wel dat ze een paar keer hebben opgetreden in de rust of zo.
0: Oh ja, oh, dat is wel. Oh, dat is extra leuk. Oh, wat leuk. He, lekker lokale voetbalclub support. Ja, nee, ik ben geen groot voetballiefhebber of überhaupt groot sportliefhebber. Maar daar kan ik dan. Dat vind ik leuk. Sympathiek, zeg maar.
2: Ja, nee, ik ook, absoluut. En ze hebben ook de roze variant, daar staat heel vaak het logo van Enter Shikari. En die is ook wel echt geweldig. Die
0: ja.
2: Ook thuis liggen.
0: Zeg, je hele kast ligt al vol, maar is daar nog ruimte voor een Kink Special Case shirt?
2: Ja, absoluut.
0: Nou, top. Dan zorg ik ervoor dat die in ieder geval in de buurt van jouw kledingkast gaat komen. En dan gaan we ook even lekker Enter Shikari draaien op Kink.
2: Ja, dat lijkt me helemaal enig.
1: Kink Band Shirt.

Bush met Calm Down, hier tijdens de zomer van Kink, jouw Alternative Rock Radio met zometeen. Als je nog niet helemaal wakker bent, als je nog wat zand uit je ogen aan het wrijven bent, nou dan zometeen even een adrenaline stoot, dan heb ik jou daar, de nieuwe van The Warning. Zometeen nieuwe single Ritual na Snow Patrol. Dit is Crack the Shutters. Goedemorgen.

0: Like it's a ritual. De nieuwe single van The Warning. Ritual hoorde je hier op Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Onder andere M83. Alleen de meeste mensen spreken het in het Engels uit. Maar eigenlijk is het M83. En ook, wat mij betreft, een van de meest zomerse nummers ooit. Als je roept zomer en dan moet dan een liedje in mijn hoofd afspelen, dan is het wel eentje van Sum 41. Zometeen.
1: Kink. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 3 jaar geleden spoelden menselijke resten aan op Texel en nu zijn die geïdentificeerd. Het zijn 2 jonge mannen uit Afghanistan die waren gevlucht, meldt NH. Hun families zijn vorige maand op de hoogte gebracht. Volgens de politie is de identificatie mogelijk geworden na een internationaal DNA-onderzoek. Een tiener in België wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de Pride in Leuven vorig jaar. Volgens Belgische media probeerde hij via Telegram aan wapens te komen. Uiteindelijk bleek hij met een undercover-agent te chatten. In november moet hij voor de rechter verschijnen, samen met een medeverdachte. Een jaar geleden sloeg de inspectie alarm over de toestand in de jeugdgevangenis en er is nog niks verbeterd, zegt de kinderombudsman bij Nieuwsuur. Er wordt te weinig onderwijs gegeven door personeelstekort. Ook krijgen de jongeren niet de behandeling die ze nodig hebben om terug te komen in de maatschappij. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman omgekomen die bezig was met werk om natuurbranden te voorkomen. Hij raakte van de weg in de buurt van Arles. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is nog steeds onder controle, maar het blijft spannend, want vandaag wordt het heel heet, tot wel 35 graden. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend is het hier en daar bewolkt, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt 24 tot 30 graden.

Nearly Lost You van Screaming Trees. Het is bijna kwart over negen. Goedemorgen, dit is de zomer van Kink. Als je een beetje in de war bent, maakt het helemaal niet uit. Het is namelijk een zomerrooster op dit moment op jouw Alternative Rock Radio. Dus normaal hoor je hier Erik Kortom. Die is er later deze ochtend, vanaf 11 uur. Tot die tijd ben ik er. Hallo, ik ben Jim. Normaal hoor je mij elke maandag tot en met donderdagavond met de avondshow van Kink. En ook elke vrijdagmiddag. Komt binnenkort ook allemaal wel weer als de zomer van Kink voorbij is. Tot die tijd. Gewoon eigenlijk hetgeen wat je sowieso op Kink gewend bent. De fijnste alternative rock. Waaronder klassiekers zoals AC/DC's, Whole Lotta Rosie. Die hoor je zo meteen. Eerst een nieuwe tune van Yard Act. Een band die je kan kennen van onder andere The Overload. Ze hebben 11 dagen geleden, om precies te zijn, hebben ze een nieuw album uitgebracht. You're Gonna Need a Little Music, zo heette dat nieuwe album. En het is een album waarbij Yard Act zich ontzettend vrij voelde. Want voor de eerste keer hadden ze echt een significant budget, vonden ze zelf. Dus hadden ze het idee dat ze zichzelf muzikaal helemaal los konden gaan. Ze waren helemaal vrij om te doen wat ze wilden op dat album. En dat betekent ook dat er wat duistere dingen op stonden. Zoals het nummer Redeemer, wat echt een hele duistere toon heeft ook. Wel heel erg goed, heel erg lekker. Maar daarna dachten ze, oké, we moeten ook iets lichters hebben. Want gedurende de tijd, als je ouder wordt en zo, dan verander je ook. Je verandert als persoon. En dat kan ook gewoon lekker zijn. Dat kan positief zijn. Het kan een new beginning zijn. New Beginnings, dat is een nieuwe single van Yard Act. Die hoor je nu op Kink.

0: met Olivia Dean. Je hoorde Rain Me In hier op Kink. Zometeen onder andere Talk Talk, Nirvana. En ik denk toch wel de tune waarbij de meeste gitaarliefhebbers Stone hebben leren kennen. Het is een plaat over dat je toch alles kan bereiken, ook al heb je heel weinig geld. Zometeen Stone dus.
1: Kink. Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met

tijdens de zomer van Kink. Life's what you make it. Ja, en als je die heel erg mooi maakt, dan zal het volgende ook alleen maar prachtig zijn. Ik heb het over The Funeral. Goh, wat luguber dan ineens, hè? Van oh, wat leuk, talk, naar we gaan allemaal een keer dood. Ja, is wel zo natuurlijk, maar ja, nee. Zometeen nog wat humor even inbrengen. Bloodhound Gang, The Bad Touch, zometeen dus na Band of Horses. Dit is Kink.

Bloodhound Gang en The Bad Touch hier op Kink. Ik heb het al wat vaker geroepen. De grunge komt helemaal terug. Het zal misschien niet zo groot worden als in het begin van de jaren 90. Niet zo mainstream, maar dat het grunge geluid weer festivals, spots weet over te nemen. Dat is wel duidelijk, dankzij onder andere Bleachstein 3, Villanelle. Het nieuwe album van The Pretty Reckless gaat die kant op. En de Kinkrik zelf van deze week past wat mij betreft ook perfect in dat rijtje. Dat is de nieuwe single van K.O. En die heet That's Me.

0: Wat mij betreft het mooiste nummer van The Killers. Je hoorde Human hier tijdens de zomer van Kink. Met zometeen na het ANP-nieuws van 10 uur. Onder andere Pearl Jam, de nieuwe single van Jack White. En we openen de gitaarpolonaise met Franz Ferdinand. Kink.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf 849 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Zuidwest-Frankrijk mogen duizenden mensen weer terug naar huis. Ze waren geëvacueerd voor een grote natuurbrand, maar die is onder controle. Een andere grote brand woedt nog wel en bedreigt de stad Bordeaux. Ook neemt door een nieuwe hittegolf het risico op nieuwe branden toe. In de buurt van Arles kwam een brandweerman om het leven toen hij een blusvoertuig wilde bijtanken. De prijzen aan de pomp dalen. Tank is vandaag iets goedkoper geworden doordat olie goedkoper is geworden nu Iran en Israël een gevechtspauze hebben. Zowel benzine als diesel zijn een cent per liter goedkoper. De kinderombudsman slaat bij Nieuwsuur opnieuw alarm over de jeugdgevangenissen. In een jaar tijd is er nog niks verbeterd, zegt ze. De jongeren zitten bijna alleen maar in de cel, want door personeelstekort wordt er nauwelijks iets georganiseerd en onderwijs is er ook bijna niet. En een nieuwe brug bij Groesbeek is te smal voor veel caravans. Mensen klagen dat ze vast zijn komen te zitten, meldt Omroep Gelderland. De brug is pas een week open en elke dag moet er wel een caravan worden weggesleept. Gisteren weer 2. Er zijn al zelfgeknutselde borden verschenen. Op eentje staat Camping De Brug volgeboekt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten.
13: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorwald.
0: Zometeen Franz Ferdinand, de nieuwe single van Jack White. Maar eerst Pearl Jam, hier is Daughter. Kink.

0: matinee.
1: De zomer. De zomer van Kink.
0: Ik moet heel eerlijk toegeven, ik ben nog steeds een beetje weggeblazen door Franz Ferdinand. Stond de afgelopen editie van Rock Werchter stonden ze in de barn. De barn is eigenlijk een gigantisch grote schuur. Waar een mannetje of hoeveel zullen erin passen? Toch zeker wel 30.000. Die stonden met z'n allen echt gewoon volledig synchroon mee te schreeuwen, mee te stampen, mee te springen op matinee van Franz Ferdinand. En eigenlijk de gehele set van Franz Ferdinand. Ik vond dat uiterst indrukwekkend. En de partysfeer die is nog steeds gaande, bij mij althans. Welkom bij de Zomer van Kink. Jim hier in plaats van Erik Corton. Erik Corton die hoor je zometeen vanaf 11 uur. Zometeen dan geef ik een slinger aan het Kink ABC-rad. Dan bepalen jij en de medekinkers welke drie tracks er te horen zijn, beginnend met een specifieke letter. De letter die er dus uitkomt als ik een slinger geef aan dat rad. Royal Blood. Laten we het daar even over hebben. Die hebben op social media doen ze een beetje mysterieus. Hebben drie concerten in Groot-Brittannië aangekondigd. Drie concerten waarvan ze zeggen, hey, we gaan daar nieuwe muziek spelen. En verder op social media weten ze vooral te zeggen, hey, augustus. Augustus 2026. Hou dat in de gaten. Nou, dat is over een paar dagen. Dus ik weet niet hoe het met jou zit, maar I smell or hear trouble coming.

0: Kink. Kink. Omdat het leven nu eenmaal te kort is voor slechte muziek.
1: Voor slechte muziek.
0: Kink Alternative Rock Radio.

0: Arcade Fire en Keep the Car Running. Nou, dat is niet het enige wat we moeten laten draaien. Ook de fijne alternative rockmuziek. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe single van The Pretty Reckless en The Black Keys zometeen. En ook nog...
1: Kink.
0: Drie platen, beginnend met een letter van het mooie alfabet. Welke letter dat is, dat wordt nu bepaald, want ik... Wacht even, moet ik hem even bijpakken. Grote Kink ABC-rad, dat staat in de studio tijdens de gele zomer van Kink. Drie keer per dag, dan wordt er een slinger gegeven. Drie platen worden er dus gedraaid. Die beginnen met een bepaalde letter, maar welke letter dat is? Dat is een...
1: T.
0: Oh, lekker met bosbessen, bosbessenthee. Nee, de letter T. Ken jij een alternative rock track die begint met die letter? Stuur hem door via de Kink app, dan hoor je hem wellicht zometeen.
1: Kink.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: The Cranberries met Linger, hier de zomer van Kink.
1: Het Kink ABC.
0: Elke dag wordt er 3 keer aan het Kink ABC-rad gedraaid. Daar komt dan een letter uit aan jou en de medekinkers om vervolgens 3 platen uit te kiezen. Die beginnen met de desbetreffende letter. Nou, ik heb er net de slinger aangegeven en daar kwam de letter T uit. De T van Mr. T, bijvoorbeeld. Maar ook de T van Tokyo, van The Wombats. Dat zegt Alicia via de Kink-app. Dennis die stuurt via de Kink-app... ik ga vandaag op bezoek bij de schoonouders. Dus wat dacht je van Tie Your Mother Down van Queen? Oké, ja. Wel, begin met een T. Nee, ik vind het een hele goeie. Die hoor je zo meteen. Eerst het Kink ABC-radverzoek van Kees. Die zegt thanks for the memories van Fallout.

en Tie Your Mother Down. Drie platen met een T-shirt uitgedraaid. Het Kink ABC-rad is even uitgedraaid. Later vanmiddag weer een slinger door Erik Kortom. Tot die tijd nog steeds heel veel fijne alternative rock. Te beginnen met welk cijfer of letter of teken dan ook. In dit geval de letter C. De C van Celsius. Hoge temperaturen vandaag. Nou, wellicht dat dit voor wat afkoeling kan zorgen. Of eigenlijk meer opwarming. Springen op Muse. Dit is Cryogen nu op Kink.

0: Kunnen we stiekem al stellen dat dit een van de beste platen is van 2026? Ah, wel te gek in ieder geval. Muse en Cryogen. Het is 11 uur geweest. Zometeen. The man, the myth, the legend. Erik Kortom in de zomer van Kink. En dat niet alleen. Echt een feestje hoor. Zometeen onder andere New Order, Papa Roach en de nieuwe van de Vodan Boys.
1: Yeah!
0: Ja, oké. Hartstikke leuk. Veel plezier met Erik zometeen.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zwaar gewapende agenten zijn vanochtend een woning in Den Haag binnengevallen na een schietpartij afgelopen nacht, meldt Omroep West. Daarbij raakte een man gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie was op zoek naar de schutter, maar heeft bij de inval niemand aangehouden. De grote brand vanmorgen in Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij de grens. Een paardenstal is afgebrand. Er kwam zoveel rook vanaf dat mensen in de buurt hun huis uit moesten. De paarden zijn allemaal op tijd weggehaald en naar een weiland gebracht. Het nablussen duurde nog uren. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn kwam net uit de gevangenis, waar hij zich volgens Duitse media voordeed als imam. Hij probeerde medegevangenen te bekeren en werd toen geïsoleerd. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij een traject zou volgen om te deradicaliseren. Een dag na de aanslag werd hij doodgeschoten. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen. Volgens de eerste metingen had de beving een kracht van 7,1. Na de beving is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor meerdere kustgebieden en zitten zo'n 45.000 huizen zonder stroom. Bij kerncentrales is nog geen schade gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten.
1: Kink.

0: van Kink.
1: Een liedje over vriendschap van Wodan Boys heet Blindsided. Daarvoor Blue Monday 88 van New Order. Ik heb het volgens mij vaker gezegd, maar ik heb die 12 inch. En ik weet niet of dat... Hier staat dan Blue Monday 88. Volgens mij stond dat er helemaal niet op. Hij zal waarschijnlijk uit 88 geweest zijn. Weet ik niet. Volgens mij was hij veel ouder, joh. Dan is dit een remix uit 88. Ik denk dat het is. Maar goed, ik heb dus de originele 12 inch nog ergens in de kast liggen. En toen ik dat ding kocht, jongen, ik kwam natuurlijk van Joy Division en van de eerste platen van New Order. Maar toen kwamen ze opeens met dit. Toen dacht ik in de tijd, what the fuck is dit, joh? En niemand begreep het helemaal. Terwijl daar later natuurlijk een enorme volledige dance scene uit voortvloeide. Goed, zeer vooruitstrevend. Dus New Order hoorde je Blue Monday, Blindsided, Wodan Boys. Zometeen 21 Pilots, maar eerst Bad Religion en Punk Rock Song.

0: Je hoort Suede en Trash, daarvoor Song to Say Goodbye van Placebo. Zometeen hier tijdens de zomer van Kink, onder andere System of a Down, The War on Drugs en die fantastische ex-Kink XL van de staat die The Fire heet.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: in of doneer.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

Je hoorde System of a Down, Lonely Day, daarvoor The Fire, wou ik zeggen. Dat is Franz Ferdinand. Nee, The Fire van de staat. Daarvoor kwamen ze met The King. Dat was een beetje een voorloop.

0: Daarom ben ik zo ontzettend van de staat. Het wordt nergens gemakkelijk, nergens comfortabel. Zelfs in deze The Fire denk je nog steeds... waar gaat dit in godsnaam naartoe? En daarom is het zo'n fantastische band. De staat dus, The Fire, System of a Down, Lonely Day. Zometeen Metallica. Ja, echt waar?
1: Ja, Metallica.

0: Bridges bezingt Lost Boys. Stel dat jij nou een t-shirt aan hebt waar een bandnaam op staat. Of je hebt er een in de kast liggen, trek hem even snel aan. Stuur mij een fotootje op via de Kink-app. En voor je het weet, dan draai ik straks een nummer van de desbetreffende band. En krijg je even mijn nieuw t-shirt. Want we hebben hele mooie nieuwe t-shirts laten maken hier bij Kink. En die mag ik jou dan opsturen. Dus doe dat even en stuur het me op via de Kink-app. Dat zo.
1: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes, nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie! ANWB en gaan.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Den Haag is vanochtend een overleden persoon gevonden op straat, vlakbij Den Haag Centraal. Drie mensen zijn aangehouden, maar volgens de politie is nog niet duidelijk of het komt door een misdrijf. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. In Utrecht is de rechtszaak begonnen over de aanval op een man in een rolstoel in april. Hij werd in brand gestoken en liep zware brandwonden op. Twee verdachten staan terecht. Tijdens de zitting werden beelden vertoond waarop te zien is dat ze spiritus op hem gooiden en een brandend stuk papier. Omstanders doofden het vuur. In een woning in Zuid-Frankrijk zijn 5 overleden baby's gevonden. Volgens Franse media lagen ze in kartonnen dozen. De politie kwam erachter nadat een vrouw in het ziekenhuis was bevallen en zou lijden aan zwangerschapsontkenning. Dan heb je niet door dat je zwanger bent. De zaak wordt nog onderzocht. En Halina Rijn mag dit jaar een eregouden kalf in ontvangst nemen. Ze krijgt de prijs voor haar bijdrage aan de Nederlandse filmcultuur als regisseur en acteur. Het Nederlands Filmfestival prijst onder meer haar succesvolle carrière in Amerika en zegt dat ze nieuwe generatie filmmakers inspireert. De uitreiking is op 2 oktober. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht is het helder. De temperatuur daalt dan naar 16 tot 19 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
10: Met zometeen Rammstein. Nothing but thieves, maar eerst.

0: zomer van Kink.
1: Oh, zegt Lars, deze had ik net even nodig vandaag. Dan moet je er even bij zetten welke. Maar ik hoop dat het over deze Ramstein gaat. Maar misschien ook wel over Nothing But Thieves. Zou zomaar kunnen. Of misschien had je wel zin in koffie en televisie. Want Blur, daar opende ik mee. Maar in ieder geval, wij hebben je bediend, Lars. Bij deze. Je hoort namelijk Ramstein, Vanne en daarvoor Evolution. Hier en Nothing.

t-shirt. Dat gaan we doen dit uur, naast dat ik hartstikke goede muziek ga draaien. Want wat dacht je van? Komt-ie, hè? Even de vier die ik nu ga draaien. Ben je er klaar voor? Oké, Eels straks, Pulp straks, Queens of the Stone Age straks. Nu eerst Ramones, I Wanna Be Sedated.

0: weten dat het inderdaad om Zonne van Ramstein ging, waar die door die, wat hij echt zo nodig had vandaag. Nou, bij deze Lars nogmaals van harte bediend. Ik hoop dat Eels, Pulp, Queens of the Stone Age en de Ramones ook geholpen hebben. Zometeen, onder andere hier op Kink, Bleach 93, Björk en een hartstikke tof t-shirt.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
15: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. King.

0: en shirtverzoek. Jij draagt, wij draaien.
1: Nina stuurt mij een t-shirt op waarop staat Meat is Murder. Ja, dat kan maar één band zijn. The Smiths, inderdaad. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Mooi shirt. Bij deze, ik zou bijna zeggen, doe maar uit. Maar zo bedoel ik het niet. Mag je hem ruilen? Want ik stuur jou een fantastisch mooi King shirt op. Een gloed nagelnieuw shirt. En jij gaat nu luisteren naar The Smiths hier op King. Want daar ging het om. Meat is Murder. The Smiths, je hoort ze nu met Panic.
0: King Band shirt.

0: Zometeen hier op Kink onder andere Beastie Boys, Weezer en Sam Fender.
1: Kink. Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Frankrijk wordt een man van 23 verdacht van brandstichten in de natuur. Hij zit vast. Hij zou ten noordoosten van Marseille brand hebben gesticht. Het vuur woedt daar al een week en is nog niet onder controle. In de buurt van Bordeaux woedt ook een grote natuurbrand. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn tientallen gewonden gevallen. Ook zijn er gebouwen ingestort, onder andere een winkelcentrum, en daar zitten de bezoekers vast. Er is ook op meerdere plekken brand, onder andere bij Kumamoto Castle, een toeristische bestemming. Vele duizenden mensen zitten zonder stroom. In de zaak over een man in een rolstoel die in april in brand werd gestoken, blijven de twee verdachten vastzitten. Ze moeten ook psychisch worden onderzocht. Daarvoor staan ze op een wachtlijst. De rolstoeler heeft zware brandwonden en revalideert nog altijd. En Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij is oud-international en was ook al 2 keer trainer van Real Madrid. Hij volgt Didier Deschamps op, die is 14 jaar bondscoach geweest en leidde Frankrijk in 2018 naar de wereldtitel. Zidane heeft voor 4 jaar getekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden.

0: van Kink.
1: Volgens mij heeft Blind Melon het helemaal bij het juiste eind. Na die paar druppels zit er geloof ik een tropische week aan te komen in Nederland. Hier in Kenia valt zo af en toe een keer een druppel. Zou ook wel iets meer mogen, eerlijk gezegd. Want heel veel boeren hier in de buurt zijn aan het verbouwen. Maar dat schiet dan ook niet heel erg op qua groei. In Nederland, zucht onder de droogte. En zou wel wat regen kunnen gebruiken. Maar ik geloof, tenminste als ik zo over afstand de weerberichten bekijk, dat het zit er niet echt in. Blind Melon zong er al over, heel lang geleden. No Rain hoorde je. Daarvoor Will We Talk, Sam Fender. Zometeen onder andere Sabia en de Beastie Boys. Niet samen, los van elkaar, godzijdank. Want dat is totaal geen combinatie. Wel achter elkaar, maar niet samen, dat klopt niet. Dus zometeen Sabia, daarvoor de Beastie Boys. Maar eerst, We Might As Well Be Strangers. Dit is de nieuwe Weezer.
0: De zomer van Kink.

0: I'm home. Het is altijd mooi om te roepen. Moet je maar eens proberen thuis. Ook al heb je geen partner, alleen maar een kat of een cactus. Probeer het. Mensen worden er blij van. Honey, I'm home. Je hoorde Pretty. Zometeen hier op Kink. Tijdens de zomer van Kink laten we de zon nog wat harder stralen. Met Herman Brood, Kings of Leon en Soundgarden.
1: Kink. Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

Hermanus. Hermanus Brood hoorde je. And I love you like I love myself. And I don't need nobody else. Dit jaar is het... Is het dit of volgend jaar? 25 jaar geleden dat Herman besloot om een einde aan zijn eigen leven te maken. Iets wat voor heel veel mensen dicht bij hem in zijn omgeving niet echt als een verrassing kwam. Want hij heeft het leven hard geleefd, zullen we maar zeggen. En dat was op een gegeven moment was het op. Dat hij het op de manier deed waarop hij het gedaan heeft, dat verraste de meeste mensen wel. Want het was nogal, nou ja, spectaculair is een heel verkeerd woord om het in dit geval te gebruiken. Maar als je het Hilton Hotel gebruikt als duikplank om een einde aan je leven te maken, dan wil je er... dan wil je er aandacht voor hebben. Nou, dat is in het geval van Herman Brood niet zo raar, want die wilde overal wel aandacht voor hebben. Herman, het bestaat dus al een tijdje niet meer, maar zijn muziek gelukkig wel. En wij zijn bij ons hier op Kink. Ik ben zo blij dat we hem veel draaien. En vandaar dus ook deze I Love You Like I Love Myself van Herman Brood. Tijdens de zomer van Kink voor jou. Zometeen, Bieber to Be, Red Hot Chili Peppers, maar eerst Time to Pretend. Dit is MGMT.

0: Safe to show. Zometeen, tijdens de zomer van Kink. Hier, moet je opletten. Komen ze, hè? The Killers, Sex Pistols, Triggerfinger, Foo Fighters. Ja, sorry hoor, maar moet ik nog meer zeggen? Zet dat ding gewoon heel hard. Ramen open, deuren open, weet ik veel waar je bent. En galmen met die bak. Zo dan, nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen. Hey, tot zo, hè?
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op lando.nl.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
13: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen, melden Japanse media. Het zijn mensen in een winkelcentrum waar een verdieping instortte. Bezoekers en medewerkers kwamen vast te zitten in het gebouw. Daarna was er een explosie. De man achter de aanslag op de Pride in Berlijn zou trouw hebben gezworen aan terreurgroep IS. Volgens de Duitse krant Bild is op zijn telefoon een video gevonden waarin hij dat zegt. De verdachte reed zaterdag in op een menigte. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie schoot hem daarna dood. Zondag werd een Nederlander doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man uit Almelo. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd. Volgens justitie waren de twee samen naar het hotel gekomen. En verzekeraars hebben de eerste schadeclaims binnen van mensen die op vakantie te maken kregen met de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het zijn er niet zoveel. De verzekeraars verwachten dat het aantal claims nog wel oploopt. Bijvoorbeeld van mensen die zijn geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Met 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
0: Met zometeen The Killers. Kyo, maar eerst Foo Fighters.

0: Je hoorde Read My Mind van de Killers, daarvoor de Kink XL, die is van Kyo en die heet That's Me, jawel. En daarvoor My Hero van Foo Fighters natuurlijk. Goed, het is tijd om eens een slinger te geven aan dat rad, want ik heb straks weer een Kink ABC. Dat wil zeggen dat ik op zoek ben naar 3 liedjes met de letter...
1: Het Kink ABC. S.
0: S. Oh, daar zijn er zoveel van. 3 liedjes met de letter S. App die mij even via de Kink-app. Draai ik ze straks alle 3 achter elkaar. Dus liedjes met de letter S. Oké? Okay? Moet kunnen, hè? Ja, lijkt me wel. Goed, straks Triggerfinger en Pearl Jam. Maar eerst Anarchy in the UK. It's in the Sex Pistols.

0: Automatic hoorde je een monster. Zoals je misschien weet, in een vorig leven ook wel een badeend genoemd. What's that coming over the hill? It is a badeend. Dat was in het leven van Michiel Veenstra. Komt hij nooit meer vanaf. Daarom pest ik hem er even mee. Goed, en daarvoor hoorde je nog Better Man van Pearl Jam. Zometeen dus drie liedjes met een S in de Kink ABC. Onder andere ook nog Lenny Kravitz en Editors.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.

0: fantastisch gitaarwerk, fantastisch drumwerk. Natuurlijk het geblaar van een man die op zijn 61ste gewoon geen dag ouder lijkt te worden. Als je de foto's en de filmpjes af en toe ziet, wordt er een akelig van bijna.
1: Het King ABC.
0: Lenny Kravitz, Always on the Run, daarvoor The Rush van Editors. Goed, ik ga van Jens aan dat draaiding. Daar kwam de letter S uit. Ik heb je gevraagd 3 liedjes met de letter S. Dat hebben... Oh, fuck, ik heb ze opgeschreven. Oh ja, hier. Loes Polly. Hey, daar hebben we er weer. Vorige week heeft ze ook al iets ingestuurd. Loes, Polly en Erik, met een K, hebben iets ingestuurd. Allebei alle 3 een liedje ingestuurd. Polly kwam met Ship to Wreck van Florence and the Machine. Goed gedaan. Erik Sharkless Man, natuurlijk. Zal Erik ook niet zijn. ZZ Top. En Loes kwam met Standing in the Way of Control van Gossip. Nou, laten we daar nou eens mee beginnen.

0: Met dank aan Loes, Erik en Polly hoop ik dat jij het een beetje warm hebt gekregen. En dat wordt nog veel erger, want Mick neemt zo meteen een stokje over en trekt jou de rest van de dag door. Ik ben er morgenochtend weer in een nieuwe editie van Op Deze Zomer van Kink. Ik spreek je morgenochtend dus om 11 uur. Veel plezier met Mick, hè. Tot later. Hoi.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Fans van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er wordt gevreesd voor veel doden door de zware aardbeving in Japan. Er is onder meer een winkelcentrum ingestort waar op dat moment veel mensen waren. De beving met een kracht van 7.1 was in het zuiden van Japan. Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De rechter heeft een man van 55 uit Rotterdam veroordeeld voor verkrachting. Het slachtoffer was een meisje van 7 dat kikkers aan het zoeken was in het Zuiderpark in Rotterdam. U heeft haar zorgeloze kijk op de wereld in één klap afgenomen, zei de rechter. De man kreeg 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Tegen een man uit Best die illegaal handelde in jonge hondjes eist justitie een werkstraf van 200 uur. Hij haalde de puppy's telkens met zijn auto bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze dan via Marktplaats met valse hondenpaspoorten. Door de lange autoritten werden de hondjes vaak ziek en 5 overleden na de verkoop. En Madonna heeft een opvallende tekst op social media gezet. In het Nederlands, met een spelfout. Ze schrijft, ik heb iets waar ik over wil praten. Ze legt niet uit wat ze mee bedoelt. Sommige mensen denken dat ze komt optreden op de World Pride in Amsterdam. Maar de organisatie wil er niks over zeggen. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het met 30 tot 35 graden nog warmer.
7: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
9: Met zometeen Tom Petty en de Heartbreakers. Ook Violet Girl na Block Party Banquet. Kink.

0: Bug in the Cake, de Outkick-XL van Violet Grohl.
1: De zomer van Kink.
0: Hallo, met Mick. Ik mag je de komende uren gezelschap houden tijdens de zomer van Kink hier in de zomerprogrammering. Met ook weer een bandshirt verzoek. Dus als jij een foto stuurt via de Kink-app van jou in je bandshirt, dan heb je kans dat ik je zometeen bel en dat gaat draaien. De muziek van die band. Doen we een rat aan het Kink ABC. En ik heb ook zometeen fijne muziek van 30 Seconds to Mars. Kink Present Show staat op de planning. De Dandy Warhols komen eraan. Mijn toekomstige echtgenote. Zij weet dat zelf nog niet, maar dat is Hayley Williams van Paramore. Binnen 4 minuutjes op Kink te horen na deze Kink Classic van Oasis. Whatever.

0: die arme Olivier. Het ging niet heel goed. Een van de nieuwste Kink-DJ's die we hebben. Olivier Bakker die mocht het opnemen afgelopen weekend in het filmpje op de socials van Kink tegen Stefan Koren. In het synonieme spelletje. En deze die ging helemaal fout. Hij gaf een verkeerde assist, zoals hij dat zelf noemt. Check dat filmpje op de socials. @kink.nl bijvoorbeeld op Instagram. Not If You Were The Last Junkie On Earth van The Danny Rolls was een van de goede antwoorden daar. Het is Kink met zometeen muziek van Leave, Tenacious D en Green Day. Komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

Precies een week geleden was ik jarig, werd ik 34 jaar. En toen moest ik ook wel even denken aan het moment dat ik 18 werd. Dat was in een huisje in de Ardennen met een groep vrienden. Toen waren we naar de televisie aan het kijken naar de film The Pick of Destiny van Tenacious D. En op dat moment werd het middernacht en zei ik, oh, ik ben jarig. En toen kreeg ik opeens allemaal felicitaties. Never forget. Tribute van Tenacious D hoorde je bij King, waar je straks die offering krijgt na Arcade Fire, The Suburbs.

Deze week is het nieuwe muziek van K.O., de King of Israel, That's Me. Maar dit was er vorige week, Queens of the Stone Age. En ik kan wel zeggen zoals we ze nog niet eerder hoorden. Het is echt een totale andere sound voor die King Icons. Easy Street was vorige week de King of Israel en hoorde je de afgelopen minuten bij King. In de zomer van King. Met nu een songtitel die ook een beetje slaat op dat nieuwe shirt wat we in die zomer van King weggeven. Special K.

0: Special K. Toevallig ook de titel van ons nieuwe Kingshirt, wat je dus kan winnen bij het meedoen aan een bandshirtverzoek, maar wat je ook gewoon kan kopen in kingstore.nl. Zometeen bij Kink muziek van Yardek. De nieuwe muziek, die is te gek. En ook een absolute Kink Classic van Nirvana komt eraan. Kink.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp heeft de politie een straat afgezet en gebouwen ontruimd. Ook woningen en een verzorgingstehuis. Na een politieachtervolging crashte er een auto met daarin misschien explosieven. De inzittenden zijn gevlucht en de politie is naar ze op zoek. In de straat staan ambulances klaar en boven de wijk cirkelt een politiehelikopter. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen in een winkelcentrum. Een uur na de beving was er een explosie en stortte de tweede verdieping in. Waarschijnlijk zitten nog tientallen mensen vast. Er zijn meer gebouwen ingestort en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een minderjarige jongen uit Bergen-op-Zoom heeft 2 weken geleden voor niks de politie gebeld toen hij was mishandeld door een man. Er waren geen agenten om hem te helpen. De jongen en zijn ouders probeerden later aangifte te doen en dat mislukte ook. Het verdient zeker niet de schoonheidsprijs, zegt de politie nu. En keeper Timon Bellenreuther stapte 2 weken geleden over van Feyenoord naar VfL Wolfsburg. Maar zijn Duitse avontuur is in mineur begonnen. Hij raakte geblesseerd bij een vriendschappelijk potje tegen Olympique Lyon. Wolfsburg zegt dat Bellenreuther zeker een paar weken is uitgeschakeld. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig met enkele stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het nog warmer, 30 tot 35 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe nog weinig voor met 60 kilometer in totaal. Wel zijn er hier en daar een paar files. Onder andere op de A12 richting Duitsland. Voor de Duitse grenscontroles een kwartier vertraging. Ook voor de Moerdijkbrug is het druk in de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel ongeveer een kwartier. En dan de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een file van 20 minuten en 4 kilometer.
2: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Nick Hummel.
5: Nieuwe muziek van Yardek hoor je zometeen na Smells Like Teen Spirit. Dit is Nirvana.

0: de nieuwe single van Yard Act. New Beginnings hoor je bij Kink.
1: De zomer van Kink.
0: In de zomer van Kink. Bijzondere zomerprogrammering. Andere blokken, andere DJ's, andere dingen die je hoort bij Kink. Maar wel gewoon de fijne muziek van bijvoorbeeld The Church zometeen. Ook The Box Rebellion. En daarna ga ik zometeen ook eens eventjes bellen met iemand die een foto heeft gestuurd van een bandshirt. Voor een bandshirt verzoek. Dus als jij dat hebt gedaan, hou de telefoon even in de gaten. Want het zou zomaar kunnen zijn dat ik je zometeen bel om jouw band van je bandshirt te draaien en je dan ook dat fonkelnieuwe Kink-shirt op te sturen. Maar eerst Heaven van Life. You don't need

0: The Boxer Rebellion en Diamonds.
1: Kink Band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: In de zomer van Kink, waar je je bandshirt foto kan sturen. En af en toe bellen we iemand terug en dan draaien we dat bandshirt verzoek. Daarvoor heb ik nu Gerry aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Jij hebt een blauw shirt met een oranje tekst daarop. Daar staat oké, not oké. In de bovenste oké staat in spiegelbeeld. Dus de K is omgeflipt. Dat vinden wij bij Kink vinden we dat heel mooi. en jij schrijft er ook bij, niet iedereen weet meteen wat voor bandshirt dit is. Want er staat geen bandnaam op of niks.
2: Nee, ja, op de achterkant staat heel klein opgeschreven.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Want wat is dit voor shirt?
2: Het is een Radiohead shirt wat uitgebracht is voor ter herinnering aan 20 jaar OK Computer.
0: Oh ja, oh dat is goed, dat is mooi. Maar je schrijft ook, tweemaal hebben mensen het herkend. Dus dat waren dan gewoon echt mede diehard Radiohead fans die precies wisten wat voor shirt dat was.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, één keer was het mijn manager en de andere keer was op een festival. Dus dat was natuurlijk wel logischer dat mensen daar herkenden. Maar,
0: ja, het voelt toch meteen een connectie met zo iemand als die dan jouw shirt herkent op die manier, toch?
2: Ja.
0: Hé, hey, mooi Gerry. Het levert jou in dit geval muziek van Radiohead op Kink op. En ook het fonkelnieuwe Kink-shirt gaan we naar je opsturen.
2: Mm-hmm.
0: En als mensen dat dan herkennen, dan weten ze ook meteen van... oh ja, dat is ook een Kink-luisteraar.
2: Ja, dat is mooi. Dankjewel.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

0: 1985.
1: Morning for soup.
2: Pop-punk.
1: 1985.
3: Lekker.
1: Lekker, ja. Fijne dosis pop-punk op de dinsdagmiddag van Kink. Waar je zometeen muziek krijgt van Evanescence. Ook The Beaches ga je horen. En een absolute classic van David Bowie komt eraan.
4: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Half 5. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie bezig. Er crashte een auto die bij een plofkraak is gebruikt in Duitsland. En mogelijk liggen er nog explosieven in. De inzittenden zijn gevlucht. Er zijn woningen en gebouwen ontruimd. Schepen die in de haven van Deventer liggen moeten daar weg. Anders zitten ze voorlopig vast. De sluis gaat vanaf komend weekend namelijk niet meer open vanwege de lage waterstand in de IJssel. En president Zelensky is aangekomen in Washington, waar hij met president Trump gaat praten over militaire steun in de oorlog met Rusland. De vorige keer dat Zelensky bij Trump was, kregen ze voor het oog van de camera slaande ruzie. Dan het weer van Weer Online. Zonnig met enkele stapelwolken. Het is van noordwest naar zuidoost 24 tot 30 graden. De komende dagen volop zon en tropisch warm.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe niet al te veel voor gelukkig. Wel rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. Je hebt 20 minuten vertraging. En hierdoor is het ook druk op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder, 20 minuten over 4 kilometer.
10: Kink. Dit is het station van Muse. Interpol. En de zomer van Kink.
1: Evanescence met Who Will You Follow hoor je zometeen na Starman. Dit is David Bowie.
10: Kink.

Evanescence en Who Will You Follow bij Kink in de zomer van Kink. Ah, ik kende dit al, ik zag dit in het nieuws vandaag voorbij komen. Ik ken dit al uit de pretparkwereld. Hè. Daar kon je eerst gewoon, als je ruim op tijd was, kon je in de rij gaan staan voor een meet and greet met je favoriete personage. Of als je ruim op tijd was, dan kon je lekker een beetje vooraan zitten bij de vuurwerkshow. En dat is ook de afgelopen jaren allemaal veranderd in een soort van betaalde plekken. Het was ook altijd zo, als je dan ruim op tijd was, dan kon je lekker een plekje langs de grachten in Amsterdam claimen voor de Pride Parade daar met al die boten die voorbij voeren. Maar dit jaar is ook voor het eerst zijn daar betaalde zitplekken die daar georganiseerd zijn door de organisatie. Ik vind dat allemaal een beetje een overdreven kapitalistische ontwikkeling. Dus ik vind dat weer jammer nieuws dit. Maar ik wil bij deze wel graag even de geruststelling meteen doen. Op Kink blijft de muziek gewoon gratis. Dus die allerfijnste alternative rock, die hoef je niet voor te betalen. Daar mag je gewoon naar luisteren. Zometeen bijvoorbeeld muziek van Gunn. Ook The Raconteurs en Florence Road komen eraan. En deze is ook helemaal gratis. The Beaches, Blame Brad.

The Raconteurs in de zomer van King. Steady as she goes, hoor je. Daarvoor ook Word Up van Gunn. Bij Kink hebben we elk jaar aan het begin van het jaar een soort van glazen bol waar we in kijken. En dan zien we wat artiesten waarvan we denken, ja, dit wordt hun jaar. Dit wordt het jaar voor deze en deze artiest. Dan maken we een lijstje. Een lijstje met Kink Future Icons, zo noemen we dat dan. Artiesten waar we veel van verwachten, waarvan we denken dat die dat jaar echt mooie stappen gaan zetten. En dit jaar hebben we dat ook gedaan. En een van die artiesten is Florence Road. Heb je al vaker gehoord bij Kink. Die waren ook in het voorprogramma van de Last Dinner Party. Ze gaven een show in de Tolhuistuin, dus het gaat lekker met ze. Ik heb zin in nog een volgende single. Ik hoop dat ze dat dit jaar nog even doen, want dan is het echt lekker gelukt. Maar in de tussentijd hebben we deze te gekke single die gewoon heel goed is. Dus die draai ik met alle liefde gewoon nog een keertje. King Future Icons, Florence Road dus. Dit is Hanging Out to Dry.

0: Florence Road, Hanging Out to Dry, hoorde je. Met zometeen nog veel meer fijne muziek van R.E.M. Ook Bring Me the Horizon en Mumford & Sons, hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Odido. 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp is al uren een politieactie aan de gang. Na een politieachtervolging crashte een auto die bij een plofkraak in Duitsland is gebruikt. En er liggen misschien nog explosieven in. De straat is afgezet en eromheen zijn woningen en gebouwen ontruimd. Waaronder een verzorgingshuis. De inzittenden van de auto zijn gevlucht. Een nieuwe tegenslag voor binnenvaartschippers. Ze kunnen vanaf het weekend ook niet meer over de IJssel bij Deventer varen. Vanwege de lage waterstand gaan de sluizen daar niet meer open. Het Twentekanaal ging eerder ook al dicht. Schippers die in de haven van Deventer liggen moeten daar uiterlijk vrijdag weg zijn. Een spannende dag voor president Zelensky in Washington. Hij is daarom met president Trump over militaire steun te praten. Met de vorige ontmoeting nog vers in zijn geheugen. Ze kregen toen slaande ruzie. Zelensky gaat ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die een dag voor zijn overlijden nog in Kiev was. En fans van de Beatles moeten opletten. Op de officiële website staat een klok die aftelt naar morgenmiddag 2 uur... met daarbij de melding dat spannend nieuws bekend wordt gemaakt. Een Brits muziekblad denkt het al te weten. Er komt een jubileumbox uit van het album Rubber Soul uit 1965. Dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met wat stapelwolken. En vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen veel zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm. 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden iets koeler.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is momenteel 55 kilometer in totaal. Dus dat valt eigenlijk wel mee. De langste file staat op de A4, Den Haag-Rotterdam, voor de keteltunnel. 3 kilometer en ongeveer een half uur extra. Komt deels omdat de A20 dicht is vanwege werkzaamheden. Verder ook wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug, waardoor er file ontstaat op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel nu 20 minuten extra. En op de A12 vanuit Arnhem is het traditiegetrouw druk voor die Duitse grenscontrole. Vanaf Beek 2 kilometer en een kwartier vertraging.
9: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
12: Bring me the horizon, hoor je zometeen met Madison. Now roll away your stone, Mumford & Sons. Kink.

0: left. So much brighter when they go.
1: Bring me the horizon.
2: De zomer.
3: De zomer van Kink.
1: In de zomer van Kink, Madison hoor je. De zomer van Kink, dat is deze vier weken de zomerprogrammering van Kink. Maar hè, daarvoor en daarna is het ook gewoon nog zomer, hè. En in die zomer hebben we veel toffe dingen meegemaakt. We zijn op festivals geweest. Misschien was je ook op Pinkpop. Hebben we misschien ook wel het tuintje gezien waar wij zaten met de Secret Gigs van Kink. Hebben een hele serie aan artiesten hebben daar toffe Secret Gigs gegeven. Geheime optredens voor een handjevol publiek. En mijn collega Jim Volwat hier bij Kink, die heeft daar ook het een en ander geïnterviewd. Interviews met White Lies, met Kingfisher bijvoorbeeld. En ook Taylor van The Pretty Reckless werd aan zijn vragen onderworpen, om het maar even zo uit te leggen. Ze vertelde mooie dingen over hoe het is om te toeren en over haar muziek. En The Pretty Reckless. Dat interview dat vind je op kink.nl en op ons YouTube-kanaal, mocht het je interesseren. En in de Kink-app vind je het ook nog wel. The Pretty Reckless met hun muziek. Die te gekke nieuwe single vind ik in ieder geval. Ben ik heel enthousiast over. Die hoor je over 4 minuten bij Kink. About You, zo heet die. Deze classic van R.E.M. Dit is Drive bij Kink.

Ja, ik wil dus heel graag weten tegen wie zij daar nou eigenlijk fuck you roept. Want er is echt een naam volgens mij weggebleept. Fuck you, bleep, I'm doing it myself. Over wie gaat dat? Dit wordt mijn persoonlijke missie om hier zo snel mogelijk achter te komen. Je hoorde in ieder geval About You van The Pretty Reckless bij Kink. Waar je straks muziek krijgt van Higpy. Maar eerst even een heel belangrijke vraag. Ik weet dat het warm is. Hè. Het is vandaag wel weer echt warmer. En zal weer een nieuwe hittegolf aankomen. Maar zelfs op zo'n warme, zweterige dag als vandaag vind ik het toch belangrijk dat je af en toe even een momentje pakt om een stukje luchtgitaar te spelen. Ben eens even eerlijk met jezelf. Heb je vandaag al de luchtgitaar erbij gepakt? Of heb je hem gewoon wel echt in een hoekje laten verstoffen? Als het dat laatste is, dan pak hem er even bij. Dan gaan we de komende 3,5 minuut met z'n allen eventjes... Precies. Even een stukje luchtgitaar spelen bij AC/DC.

0: outro-gezel van Higpie. Maar dat is makkelijk zeggen, want letterlijk elke single die ze ooit hebben uitgebracht is Kinkerzel geweest. Volgens mij is dat nog steeds echt het geval. Nothing van Higpie hoorde je in dit geval bij Kink Alternative Rock Radio met AC/DC daarvoor Back in Black. En zometeen nog heel veel meer fijne alternative rock op deze dinsdagmiddag van Blur, POD en ook Arctic Monkeys komt eraan.
1: Kink. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
15: 6:30. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In het oosten van Nederland kan over een paar dagen ook niet meer worden gevaren over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. De auto die na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-Osdorp is vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Mogelijk liggen er nog explosieven in en daarom zijn huizen en gebouwen in de buurt ontruimd. De inzittenden zijn gevlucht. En een drukke dag voor president Trump. Hij heeft de Oekraïense president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu op bezoek. Ze gaan met z'n allen ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die Oekraïne altijd steunde. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen weer volop zon en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het dan iets koeler.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits verloopt door de zomervakantie uiteraard stukken rustiger dan gebruikelijk. We zitten nu rond de 50 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Het is wel druk op de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag. Voor de keteltunnel een file van 15 minuten. Komt ook door een ongeluk een stukje verderop. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder helemaal dicht nu de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij Moerdijk gebeurde een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat duurt nog tot in de nacht waarschijnlijk. Tot die tijd kun je het beste omrijden over de Haaienvlietbrug. Volgt dan de A59 en ook de A29. Daar in de regio is het ook druk op de A16 vanuit Breda. Voor de Moerdijkbrug 6 kilometer en 20 minuten. Daar is één rijstrook dicht door wegwerkzaamheden.
15: Kink. Dit is het station van Guns N' Roses.

0: van Kink.
1: Alive van POD krijg je zo meteen in je mic. Na Blur, There's No Other Way.
2: Kink. Haha, je zei in je mic. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

POD en Alive in de zomer van Kink. Ze zitten te wachten op nieuwe muziek uit eigen land. Dan nog een paar minuten geduld, zometeen namelijk nieuw werk van Cloud Surfers bij Kink. Eerst nog wat oudere muziek, die komt uit de 70s... en is geschreven door het ene bandlid aan het andere bandlid... want zij hadden een break-up achter de rug en daar gaat het nummer eigenlijk over. Het is een soort van definitief afscheid. Nou, denk even na, 70s, bandleden, break-ups, daarover schrijven. Ik denk dat je wel kan raden welke je zo meteen hoort. Nou, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know.

Toffe nieuwe muziek van deze vrienden uit Eindhoven. If Buts and Maybes van Cloud Surfers hoor je bij Kingsman. Nu een van mijn favoriete bands aller tijden. Ze bestaan niet meer, maar dat hoeft niet te betekenen dat we ze niet meer draaien. Sum 41.

0: bestaan niet meer, maar de muziek is er gelukkig nog wel. Fatlip van Sum 41, officieel uit elkaar al een tijdje. Ik heb nu al zin over een paar jaar dat het dan weer een soort van reunietour aankomt. Ik ben daar, ik sta vooraan, denk ik. Het is Kink, de zomer van Kink op de dinsdagmiddag met zometeen de dinsdagavond. En daarin muziek van Depeche Mode, The Warning en ook The Strokes, hoor je zo. Kink.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op de A17 bij Moerdijk is een heftig ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Ook raakte een onbekend aantal mensen gewond. De snelweg is in de richting Breda dicht en dat gaat waarschijnlijk uren duren. Het verkeer moet tot die tijd omrijden. Over een paar dagen kan er ook niet meer worden gevaren over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis daar vanaf zaterdag niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. Het is vooral een strop voor bedrijven die afhankelijk zijn van schepen. Ze moeten nu hun spullen vervoeren met vrachtwagens. Er wordt al uren gezocht naar de inzittenden van de auto die vanmiddag na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-West. De BMW was gebruikt bij een plofkraak vannacht in Duitsland en de verdachten zijn gevlucht. Omdat er mogelijk nog explosieven in liggen, is alles in een straal van 100 meter ontruimd. Ook een verzorgingshuis. En bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zou maar 1 dode zijn gevallen. Dat is veel minder dan eerst werd gedacht. Gevreesd werd voor veel meer dodelijke slachtoffers, omdat in Kumamoto een winkelcentrum was ingestort. Wel zijn er tientallen gewonden en zitten bijna 50.000 huizen zonder stroom. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen volop zon en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het dan iets koeler.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
0: Met muziek van The Warning en ook The Strokes. Zometeen naar Depeche Mode. Enjoy the silence. Kink.

Hard to Explain, The Strokes bij Kink. Vorige week won je de allerlaatste tickets daarvoor, want die show is volledig uitverkocht in de Ziggo Dome. Kink presents The Strokes op 11 oktober. Als je erbij bent omdat je tickets gekocht hebt of omdat je ze afgelopen week gewonnen hebt in de zomer van Kink. Heel veel plezier daar. Het is verder niet meer mogelijk om daarbij te zijn. Dus dat is mooi. Als je denkt, wanneer valt er weer wat te winnen? Nou ja, we hebben nu die bandshirts verzoeken. Als je dan dat doet, dan win je daar een tof Kink-shirt mee. Maar volgende week is ook wel goed om alvast misschien even te verklappen. Gaan we een week lang tickets weggeven voor Nirvana Tuinfeest. Dus mocht je daarheen willen, hou Kink aan. En vooral ook volgende week, want dan maak je via die Kinkprijsscheid daar dan weer kans op. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Behalve dan dat ik ook nog even zeg welke liedjes je gaat horen de komende minuten. En dat is zometeen muziek van Urban Dance Squad. Die denk ik heel erg goed bij dit warme weer past op deze zomerse dinsdag. Naar Kings of Leon, dit is Back Down South.

0: green flow. It's night for you, bro, but I'm not impressed, no.
1: Ja, deze valt vandaag extra lekker, toch? In deze zomerse temperaturen, zon in de hemel en dan Fastlane van Urban Dance Squad. Ik vind dat wel perfect.
2: Het Kink ABC.
1: We gaan weer een draai doen aan het rad van het Kink ABC. Meerdere keren per dag tijdens de zomer van Kink doen we dat. En dan komt er een random letter uit het alfabet in dat rad naar boven. En daar gaan we dan songtitels bij verzinnen. Het is eigenlijk, als ik het zo uitleg, heel simpel. Maar het is ook wel heel leuk om te doen. Even kijken welke letter we moeten hebben om zo meteen 3 tracks van op een rij te draaien in het Kink ABC.
2: L.
1: De letter L. Oké. Lost van Linkin Park bijvoorbeeld. Dat is het dubbele woordwaarde, want het is ook de L, hè, Linkin Park. Let It Be van The Beatles zou bijvoorbeeld kunnen. Als jij suggesties hebt, ideetjes voor songtitels die beginnen met de letter L voor in het Kink ABC, stuur ze via de Kink op deze kant op. Dan hoor je er zometeen 3 op een rij. In de tussentijd muziek straks van The View na Alanis Morissette. You Ought to Know.

0: In de zomer van Kink, waar je straks muziek krijgt met een L. Hè. De suggesties die komen binnen via de Kink-app voor het Kink ABC. Zo meteen 3 op een rij. En eerst ook nog muziek van de Black Crowes, de Wodan Boys en Snow Patrol hoor je zo.
1: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

bij Kink Alternative Rock Radio. She Talks to Angels, hoor je. Kink. Ik gaf net weer een draai aan dat rad van het Kink ABC. Iets wat we meerdere keren per dag doen tijdens de zomer van Kink. En dit keer kwam die terecht op de letter L. Dus suggesties waren welkom in de Kink-app. En die kwamen flink binnen. Leave a Trace van Churches zie ik voorbij komen. Let's Dance.

0: Joy Division, Limbo, maar ook Lippy Kids. Ja, het gaat alle kanten op. Ik heb gekozen voor drie fijne tracks. Zoals bijvoorbeeld die van Monique. Die komt met The Doors, Light My Fire. Roger wil Little Monster, of Roger, van Royal Blood. Die je zo meteen gaat horen. En we beginnen met de suggestie van Arno. En dat is een track van Foo Fighters. Die begint met de L. Long Road to Ruin.
1: Het Kink ABC. Met nu de letter L.

zo'n liedje waarbij je even de stereofunctie van je speakers nog even kan testen. Doet hij het nog? Zit er nog links en rechts? Ja, oké. Okay. Ja. Light My Fire van The Doors in het Kink ABC. Begin met een L. Net als Little Monster van Royal Blood. En Long Road to Ruin van Foo Fighters daarvoor. Morgenochtend bij Jim een nieuwe draai aan dat rad. En dan ook weer een nieuwe letter waarbij we met z'n allen 3 tracks achter elkaar mogen gaan verzinnen. In het Kink ABC in de zomer van Kink. Met nu muziek van Honey I'm Home. Dit is Hyperspace Mountain.

0: Am Home en Hyperspace Mountain. In de zomer van Kink. Morgenochtend dan is Jim Volwat er weer vanaf 7 uur. En zometeen na 7 uur heb je 2 uur lang de albums van de Kink Album Top 1000. De meest recente editie. Daar gaan we deze hele zomer van Kink elke avond nog even bij stilstaan. Met het beste uit de Kink Album Top 1000. Van elk album draaien we steeds 2 tracks. En dat 2 uur lang met zometeen albums van Bruce Springsteen en ook Oasis.
1: Kink. Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week in de bonus. AHA Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De regio Twente heeft om financiële steun gevraagd vanwege de sluiting van het Twentekanaal. De sluiting heeft grote economische gevolgen. Bedrijven moeten hun spullen nu met vrachtwagens vervoeren, maar daar kan veel minder in dan in schepen. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek. De mensen in Amsterdam-Osdorp die zijn geëvacueerd voor ontploffingsgevaar worden opgevangen in een buurthuis, meldt AT5. In hun buurt crashte een auto die was gebruikt bij een plofkraak en mogelijk liggen er nog explosieven in. De verdachten zijn gevlucht. Ook een verzorgingshuis is ontruimd en het Rode Kruis biedt hulp. Justitie is druk met het onderzoek naar de bekladding in 2 dorpen bij Den Bosch, maar heeft nog niemand aangehouden. Vanwege de komst van minderjarige asielzoekers werden op meerdere huizen in Engelen en Bokhoven kwetsende teksten gekalkt. De politie bekijkt camerabeelden en surveilleert extra. En komt Madonna naar Pride Amsterdam? De organisatie wil er niks over zeggen, maar wakkert wel de geruchten aan. Pride heeft namelijk een bericht van Madonna gedeeld dat ze vandaag op social media zette. Het is geschreven in het Nederlands. Ik heb iets waarover ik wil praten, maar ze legt het verder niet uit. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler.
9: Kink, Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink Album Top 1000.
11: Kink. Nummer 376.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
1: vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar Allianz Direct.

snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Van school

0: in of doneer.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Lekkere van Albert
4: Heijn. 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Voor Spanje geldt nu een geel reisadvies om de bosbranden daar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betekent dat je naar Spanje op vakantie kunt, maar dat je vooraf wel goed moet kijken of het op je bestemming veilig is. De grote natuurbrand bij Madrid is bijna onder controle en belangrijke wegen zijn daar weer open. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de regio Twente. Die wil financiële hulp nu het Twentekanaal dicht is vanwege de droogte. Daardoor lijden bedrijven die van het vervoer van schepen afhankelijk zijn financiële schade. Ze maken extra kosten omdat ze goederen op een andere manier moeten vervoeren. De man die gisteren in Parijs 3 vrouwen aanviel is naar een psychiatrische afdeling gebracht. Hij zou al langere tijd in de war zijn en werd daar eerder al voor behandeld. De man ging de vrouwen te lijf met 2 grote keukenmessen. Gebeurde bij de Sacré-Cœur. 2 raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. En bij het homo-monument in Amsterdam is de herdenking begonnen van de aanslag op de Pride in Berlijn. Mensen is gevraagd om bloemen mee te nemen en kaarsjes aan te steken. Burgemeester Halsma is er ook, zout een toespraak. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend 1 dode en 29 gewonden. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen erna is het zomers.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
6: Kink.
4: Kink.
6: Nummer 72.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp hebben bomexperts explosieven uit de auto gehaald die vanmiddag crashte bij een politieachtervolging. Het gaat om een grote hoeveelheid, meldt RTL Nieuws. De auto was gebruikt bij een plofkraak. De verdachten zijn na de crash gevlucht. Arrestatieteams waren huizen binnengevallen, maar er is niemand opgepakt. In Ridderkerk is een flat van 16 verdiepingen ontruimd toen een koolmonoxidemelder afging. Dat is al eerder gebeurd daar. Het leidde er zelfs toe dat de gaskraan wekenlang werd dichtgedraaid. De bewoners worden opgevangen in een restaurant. Of ze later vanavond weer naar huis kunnen, is niet bekend. Bij het homo-monument in Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er waren duizenden mensen. Sommigen legden bloemen neer. Er waren toespraken van burgemeester Halsema en de voorzitter van het COC. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend een dode en 29 gewonden. En FIFA-baas Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat de rechten van het WK voetbal moet beheren. En dat wil hij doen door aandelen te verkopen. De Europese voetbalbond UEFA is tegen. Voetbal raakt zijn ziel kwijt en wordt handelswaar, zegt een woordvoerder. Bij de plannen zou ook de familie van president Trump betrokken zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanavond nog warm. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen daarna zomers.
8: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.

alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Lekker van Albert
5: Heijn. 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er was een enorme opkomst vanavond bij het Homo-monument in Amsterdam. Duizenden mensen herdachten de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De herdenking begon met een minuut stilte en onder andere burgemeester Halsma hield een toespraak. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. In een gevangenis in Brabant is een steekpartij geweest. Daarbij raakte een gevangene gewond. Het gebeurde vrijdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. De dader zat eerder gevangen in Roermond en daar zou hij ook iemand hebben neergestoken met een vork. De chauffeur die betrokken was bij de moord op Peter R. de Vries. Een flat in Ridderkerk wordt zo langzamerhand een probleemflat. Er is al een paar keer koolmonoxide gemeten. En vanavond was het weer raak. De brandweer sloot meteen het gas af. De bewoners werden in de tussentijd geëvacueerd. Twee hebben het giftige gas binnengekregen, maar zijn nu weer oké. En een vrouw in het Noord-Hollandse Oostwoud is beschoten toen ze pedderend op een subboard zat. De kogel kwam uit een luchtbux en ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws. De politie wist de schutter al snel te achterhalen en gaat uit van een ongeluk. Hij zou onzorgvuldig met het wapen zijn omgegaan. Dan het weer van Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwik daalt naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler. Kink.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Ja? Is het echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De mensen in de Amsterdamse wijk Osdorp kunnen terug naar huis. Vanmiddag knalde een auto met explosieven aan boord na een politieachtervolging tegen een gebouw aan. Die auto is nu weg. De inzittenden zouden betrokken zijn bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguaçu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg nog meer campings ontruimd. De brandweer is bang dat de natuurbrand aan de kust bij Lacanau weer oplaait. Zo'n 4000 toeristen moeten hun biezen pakken. Bij Biscarrosse is de brand onder controle. Zo'n 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen weer terug. En de Ecuadoraanse wielrenner Richard Carapaz heeft de proefronde van Surhuis ter Veen gewonnen. Hij bleef de deen Mats Pedersen en Bauke Mollema voor. Carapaz won gisteren ook al het criterium in Boxmeer en de weken daarvoor 2 etappes en de bolletjestrui in de Tour de France. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwik dan naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler.
5: Kink.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bewoners van een flat in Ridderkerk kunnen terug naar huis. Die werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Een paar maanden geleden was het er ook al meerdere keren raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas. De Israëlische premier Netanyahu is bij president Trump geweest. Ze hebben het over de oorlog in Iran gehad. Ze gaven na afloop geen persconferentie. Opvallend was dat Netanyahu via een zijingang van het Witte Huis naar binnen ging. Of dat iets over de relatie tussen de twee zegt, is gissen. In een huis in Frankrijk werden 5 dode baby's gevonden in kartonnen dozen. En de politie denkt dat de moeder de baby's vermoord heeft. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. De moeder zou een aandoening hebben, zwangerschapsontkenning. Je hebt dan nauwelijks in de gaten dat je in verwachting bent. En in Frankrijk zijn in amper 2 maanden tijd bijna 1000 mensen opgepakt voor kindermisbruik. Dat is meer dan 2 keer zoveel als normaal. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lee Hanna begin juni. De regering riep toen op om zaken over kindermisbruik voorrang te geven op andere zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum ontruimd omdat er een felle brand woedt. In het zorgcentrum wonen jongeren met psychische problemen. Meerdere mensen zouden volgens de lokale omroep rook hebben ingeademd. Het vuur is tot in Zutphen te zien, de oorzaak van de brand is toch niet bekend. In de Japanse regio Kumamoto zijn twee mensen om het leven gekomen na een explosie in een winkelcentrum. Het gebied werd eerder op de dag getroffen door een zware aardbeving, waardoor een deel van het gebouw al was ingestort. Ook zitten meerdere mensen in Japan nog vast in hun huis. Ook in Arnhem is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Daar kwamen een paar honderd mensen op af. In Amsterdam was een grote herdenking bij het Homo-monument. Die werd door duizenden mensen bijgewoond. Morgenavond staat er nog een herdenking gepland in Utrecht. En de schaatsbaan in het Canadese Calgary is gered van de sloop, melden Canadese media. De overheid steekt tientallen miljoenen in de renovatie van de verouderde ijsbaan. Die was gebouwd voor de winterspelen van 1988. De baan staat bekend als een van de snelste ter wereld. Doordat hij op hoogte ligt, zijn er veel wereldrecords gereden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler. Er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. Kink.

Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in een zorgcentrum. Een deel van het pand is ingestort. De bewoners, jongeren met psychische problemen, zijn geëvacueerd. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Op een camping in de buurt zijn 185 kinderen geëvacueerd vanwege de rook. Een Amerikaanse jongen van 16 moet levenslang de cel in omdat hij op zijn school 4 mensen dood heeft geschoten, 2 jaar geleden. Hij had het moordwapen voor kerst gekregen van zijn vader, die ook terecht staat. Zo greep hij niet in toen de tiener een altaar had gemaakt waarin andere schoolschutters werden aanbeden. De Iraanse revolutionaire garde heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire doelen in het Midden-Oosten, zegt het Amerikaanse leger. De Amerikanen hebben alle raketten onderschept. Volgens Amerikaanse media...